Ze moet die zeker toch nog aan die jij hem. Dat meent jij hem. Chris, zo aan die jij hem. Chris, zag je nee jij hem. Chris, zag je nee jij hem. Ik zeg, jij kunt nu niet meer terug, hoor, ben je